0: presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
1: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Classic Rock. In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is er altijd voor jou.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong. Een goede nacht. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong. Een goede nacht. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Classic Rock, the station that rocks. Arrow Classic Rock, het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald. Dat juist in de tijd dat omroepen juist moeten bezuinigen. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald. Dat juist in de tijd dat omroepen juist moeten bezuinigen. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2, hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers, een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl, want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock, de nummer 1 in Classic Rock.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Citizens of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
1: Aero Classic Rock. Solid as a rock.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Draken temmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger, volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Rock the Opera. Zaterdag 17 oktober. De Doelen in Rotterdam. Tickets bestellen? Kijk op arrow.nl.
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Download de app en start met vinden.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Arrow Classic Rock.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald. Dat juist in de tijd dat omroepen juist moeten bezuinigen. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rock classics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor twee personen.
2: En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie.

0: personen met de nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock app.

0: Linamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: Nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger, volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat, een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
2: Arrow Classic Rock.

0: luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zeros. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog, vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2, hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers, een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl, want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock, de nummer 1 in Classic Rock.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland... wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen, waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
13: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de groep.

0: Set Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor twee personen met de nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu?
8: Salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan. Zonneplan. Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Aero Classic Rock.

0: 24-7. De beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
0: Waar je ook bent, via Arrow.nl luister je 24 uur per dag, overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan, draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is die ja van Jumbo.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is.
1: Zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijd. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden.

0: Zuinig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger, volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
6: Zo, klus klaar?
7: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
6: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
7: Hoe dan?
6: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
7: Mag wat kosten zeker?
6: €15 per maand.
7: Echt? Hoe heet het?
6: Ik heb het je wel even.
7: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert Heijn.
4: Arrow

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
12: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Arrow Classic Rock. We will rock you. Arrow Classic Rock.

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal weer terug op aarde. Dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Ze plonsten in zee voor de kust van Los Angeles. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. En een van hen reageerde meteen opgelucht en zei: eindelijk weer douchen. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2, hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers, een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl, want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock, de nummer 1 in Classic Rock.

0: kan naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer Bol, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
11: Hey, dit is het.
12: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
6: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor 2 personen met een nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
6: En... heb je de klus?
7: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
6: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
7: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
8: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York, terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pai kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag van de inleveractie voor vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor het afsteken, het bezit, het vervoer en verkoop van zwaarde vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de 3e verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte, vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden. Het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15.
0: Sommige muziek stream je, rock beleef je. Via Arrow.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zeros. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on.

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Arrow Classic Rock. Bij ons hoor je 24/7 muziek met eeuwigheidswaarde.

favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Zo, klus klaar?
9: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
8: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
9: Hoe dan?
8: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
9: Mag wat kosten zeker?
8: €15 per maand.
9: Echt? Hoe heet het?
8: Ik app het je wel even.
9: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop. De beste classic rock. Arrow Classic Rock.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugssmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Door een staking van het Belgische spoorwegpersoneel rijden maandag minder treinen van en naar Nederland. De Eurocity en Eurocity Direct rijden volgens een aangepaste dienstregeling. De Eurocity Direct rijdt alleen tussen Rotterdam Centraal en Brussel en stopt niet in Schiphol, Amsterdam-Zuid en de stations in Almere en Lelystad. Reizigers wordt aangeraden maandag vooraf de NS-reisplanner te raadplegen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl. Want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock. De nummer 1 in Classic Rock.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter, voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werken.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus retteketet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is er altijd.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja. Van Jumbo.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger, volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Aero Classic Rock. Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Aero Classic Rock.

0: 24-7. The beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Goedemiddag. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugssmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs 2 Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zeros. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor twee personen met een nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: En, heb je de klus?
9: Nee, man. Dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
8: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
9: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Arrow, Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rock classics? Geef je door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info. Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Rock the Opera. Zaterdag 17 oktober, De Doelen in Rotterdam. Tickets bestellen, kijk op arrow.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
10: Hé, dit is het.
11: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
4: Goed plan. Zonneplan. Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Wie doet er mee?
6: Oké. Even een

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Goedemiddag. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanethem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers, een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl, want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock, de nummer 1 in Classic Rock.

0: me dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je hand

0: Pizza gratis!
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Arrow Classic Rock. The stage.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja,
7: een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
17: Shape the future with confidence. EY.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Aero Classic Rock.

0: beleven jouw muziek. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online. En in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger. Volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
6: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Zo, klus klaar?
10: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
9: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
10: Hoe dan?
9: Deddo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
10: Mag wat kosten zeker?
9: €15 per maand.
10: Echt? Hoe heet het?
9: Ik heb het je wel even.
10: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is er altijd voor jou.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl. Want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock. De nummer 1 in Classic Rock. De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs.

0: Een vrolijke begin van de Vrij Mibo is haast niet voor te stellen. Je hoorde de Hooters en 25 Hours a Day.
1: Het is vrijdagmiddag. De week zit er weer op. Tijd voor de favoriete classic rock songs van onze luisteraars. Welkom bij de vrijdagmiddagborrel in het Arrow Classic Rock Café.
0: Vandaag, 9 oktober, is het in België en Nederland Nationale Krokettendag. Dat is allemaal best schijnig, maar hier in het café serveer ik alleen maar het beste van het beste. En dat zijn inderdaad die overheerlijke bitterballen. En terwijl ik een verse lading bitterballen in de frituur parkeer, zet ik jou lekker aan het werk, want jij bepaalt de komende 2 uur weer hoe de nummer 1 in classic rock muzikaal gevuld moet gaan worden. Ik bevorder je bij deze weer tot platenbaas van het café. De inbox van onze website arrow.nl en ook de Arrow Classic Rock app staan ervoor tot je beschikking. Dus laat maar weten welke rockklassieken volgens jou vanmiddag niet mag ontbreken. Nou, over vanmiddag gesproken, ook vanmiddag gaan de laatste 10 kaarten voor Rock the Opera op zaterdag 17 oktober in de Rotterdamse Doelen eruit. Heb je nou nog niet aangemeld? Check dan snel nog eventjes de actie op onze website arrow.nl. In het laatste uur van het café maak ik namelijk de laatste 5 winnaars bekend. Ja, en als je daar dan toch gras duint, check dan ook eventjes de link naar onze Facebookpagina Arrow Classic Rock News voor jouw dagelijkse dosis rocknieuws. Nou, en dus nu het woord aan jou, want jij bepaalt wat er tot 6 uur vanmiddag te horen is in het café. Ja, en dat laat Frank van Loenhout uit Nieuw-Vossenmeer zich geen 2 keer zeggen, want hij wil graag Rush horen. Dit is Red Bachata.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
13: De jackpot van euro.

Tracy Barnum en Mother Mother in het Aero Classic Rock Café. Ja, en vorige week in datzelfde café deed ik een oproep voor oude rockklassiekers. En Theo Hessels uit Dieven die zegt: hey Fijke, als je vraagt om een oude rockklassieker, dan komt u bij mij direct één nummer bovendrijven. In die grijze massa onder mijn grijze haren. Ja, zeer herkenbaar. Dat is uiteraard Burn van de opa's van rock, Deep Purple. Niet een eerste hit, wel de lekkerste wat mij betreft. Dit is Deep Purple.

Begin citaat, jammer voor Sting. En dat nog wel op zijn verjaardag. Einde citaat. Tja, als je het zo bekijkt, dan maar een verlaat verjaardagscadeautje. Dit is Message in a Bottle, de Police.

Vorige week ging de Battle of the Week tussen Dire Straits en The Police. En met een overgrote meerderheid van maar liefst 82% won Dire Straits. Wat voor ernst weer leidde tot de volgende reactie.

The Invisible Touch, je hoort de Genesis. In het kader van de democratie in Classic Rock kun je wekelijks op arrow.nl met slechts één muisklik je stem uitbrengen op de rockklassieken van jouw keuze. Dus maak gebruik van je stemrecht, want de plaat met de meeste stemmen krijgt airplay in het Classic Rock Café. Deze week stond de Battle of the Week in het teken van een nieuwe golf. Nee, geen auto. Maar welke band sloeg de grootste brug tussen New Wave en stadionrock? Een ouderwets lekkere muziekderby tussen Ierland en Schotland. Want is dat Where the Streets Have No Name van U2? Of toch Alive and Kicking van Simple Minds? En dat bleek een wedstrijd op het scherpst van de snede met recht een derby. Beide ploegen hielden elkaar lang in evenwicht en het bleef spannend tot de laatste stemmen. Maar uiteindelijk werd het toch een afgemeten overwinning voor de rockers uit Ierland. Want met 57% van de stemmen is de winnaar van de battle van deze week U2. Dit is Where the Streets Have No Name.

Wat lief. Ida Zwarts uit Steenderen die stuurt een berichtje via de Aero Classic Rock app. Ze wil een plaat horen van Pearl Jam, want, zo schrijft ze, Herman, mijn man, vindt dit een prachtig mooi nummer. Dus graag speciaal voor hem. Nou, speciaal voor Herman dus. Dit is Black.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rock classics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor 2 personen met een nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Echte werk. Arrow Classic Rock.

0: Opzwepend en uptempo het weekend in, samen met Tower. Je hoorde See You Tonight. Marcelle van Schijndel uit Helmond, die wil een plaat horen van Dream Theater. Een juweel van een plaat met een diepe betekenis, zeker voor haar. Namelijk Spirit Carries On. Ze schrijft, omdat deze mij altijd weer raakt en altijd doet denken aan ons overleden Peterkind. Dit is Dream Theater.
1: Where did we come from? Why are we here?

0: Bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En het wordt morgen 13 tot 16 graden.
0: Waar je ook bent, via Arrow.nl luister je 24 uur per dag. Overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan. Draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal. De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs.

0: werd geopend door Rainbow. Je hoorde Since You've Been Gone.
1: Het is vrijdagmiddag. De week zit er weer op. Tijd voor de favoriete classic rock songs van onze luisteraars. Welkom bij de vrijdagmiddagborrel in het Arrow Classic Rock Café.
0: Deel 1 van het Arrow Classic Rock Café is inmiddels alweer muziekgeschiedenis. Maar gelukkig kun je nog een vol uur lang genieten van de meest rockende vrijdagmiddagborrel van Nederland. En let op, je hebt nog een week om je stemlijst voor de Classic Rock 500 in te leveren op arrow.nl. Dus maak gebruik van je stemrecht. Laat de democratie in Classic Rock zegevieren. En score, ook lekker, vette prijzen. Volgende week vrijdag, 16 oktober om 6 uur, sluit die stembus. En de lijst met de 500 mooiste rockklassiekers ooit gemaakt hoor je van maandag 26 tot en met vrijdag 30 oktober. Nou, als jij snel nog eventjes je favoriete rockplaat aanvraagt, dan kan die vanmiddag nog voorbij komen. En dat aanvragen kan, zoals altijd, kinderlijk eenvoudig via onze website arrow.nl en in de gratis te downloaden Arrow Classic Rock app. Nou, dan ga ik nu vrolijk verder met waar jij voor gekomen bent. Althans, dat vermoed ik. Want de eerste platenbaas van het tweede uur Classic Rock Café luistert naar de naam Peter Kessels. En Peter, die woont in Weert. Wil graag een plaat horen van Camel, omdat, zo schrijft hij, dit een mooie opwarmer is richting de Classic Rock 500. Een plaat die per definitie altijd veel te weinig te horen is. Dit is Lady Fantasy.

0: voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie?
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
12: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
10: Goed plan, Zonneplan.
13: Aero Classic Rock. Solid as a rock.

Lekker pittig en zeker smakelijk. Je hoorde de Red Hot Chili Peppers en Give It Away. Ja, vandaag is de laatste vrijdag dat je in dit café kaarten kunt scoren voor Rock the Opera op zaterdag 17 oktober in de Doelen in Rotterdam. Dus wil jij nou ook die emotionele kracht van legendarische rocksongs beleven met de klankdiepte van een groot symfonieorkest? Dan is Rock the Opera absoluut een evenement waar je bij moet zijn. Het is schijnig om te zien. Ja, dat is leuk. Vorige week scoorden 4 mannen en 1 vrouwelijke Arrow-luisteraar kaarten. Deze week zijn de rollen exact 180 graden omgedraaid. Want de laatste 5 gelukkige winnaars die ieder 2 kaarten in de wacht slepen zijn... Anja Ulfman uit Badmen... Betty van Vliet uit Apeldoorn... Siska Kuipers uit Koog aan den Zaan... Diane van Dijk uit Spijkenisse... en, daar komt hij, de enige mannelijke winnaar... prijswinnaar van deze week... Jan Broeren uit Den Dongen. Nou, alle 10 de prijswinnaars van harte proficiat... en heel veel plezier op zaterdag 17 oktober... in de Doelen in Rotterdam tijdens Rock the Opera. Ja, en iets wat mij dan op zo'n moment altijd bezighoudt... zou de medeklassieker Phantom of the Opera ook voorbij komen... op de 17e. Voor mij een vraag. Tot de 17e. In de tussentijd is dit Iron Maiden en Phantom of the Opera.

powerhouse Melissa Etheridge. En I'm the only one in het Aero Classic Rock Café. En we blijven even in de hoek van de powerhouses en goede zangeressen. Want Miranda van der Graaf uit Kruiningen, die wil een plaat horen van The Damn Truth. Ze schrijft, fantastische zangeres. Een heerlijk nummer om het weekend goed mee in te luiden. Geen woord aan toe te voegen. Dit is The Willow, The Damn Truth.

0: tonnen diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem.

0: Bijbel.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: pizza gratis!
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Aero Classic Rock.

Een monument van de plaat van een monument van de artiest. Je hoorde David Bowie en Heroes. De meest rockende vrijdagmiddagborrel van Nederland zit er zo goed als op. We trappen je welverdiende weekend aan en we zijn weer een week dichter bij de Classic Rock 500 aanbeland. Dat is dan goed nieuws. Mocht je na het horen van al die gouden rockklassiekers trek hebben gekregen, heb ik nog meer goed nieuws voor je. Want het is tijd geworden voor de uitsmijter van de dag. En die is vandaag bereid naar het muzikale recept van Bonnie Kloosterman uit Diemen. Want zij vindt It's a Long Way to the Top de perfecte uitsmijter. Er is geen spel tussen te krijgen en ik ben het er roerend mee eens. Namens alle hardwerkende collega's en de aanwezige rockende kroegtijgers, dank je wel voor je bezoek en tot volgende week voor een nieuwe ronde Classic Rock Café. Ja, en je hebt nog één volle week, hè, om je stem te laten horen op arrow.nl. Dus ik daag je uit. Stel met alle luisteraars de Classic Rock 500 van 2026 samen. Daarmee kun je ook nog eens een keer hele toffe prijzen winnen. Meer info en stemmen? Check onze website arrow.nl. Nou, geniet van je uitsmijter en tot volgende week. Want dit zijn de oerrockers from Down Under, AC/DC.

0: De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, dit is het nieuws. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigde tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Zorgminister Hermans bood tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis van Den Bosch excuses aan Q-koortspatiënten, 20 jaar na het begin van de epidemie. Tienduizenden mensen in Noord-Brabant raakten destijds besmet via geitenboerderijen. Nog altijd zijn 2000 mensen chronisch ziek. De excuses richten zich niet op de epidemie zelf, maar op het ontbreken van een adequaat sociaal vangnet. 7 gemaskeerde mannen braken zaterdag in bij het distributiecentrum van het Italiaanse wijnhuis Marchesi Antinori in Toscane. Ze schakelden bewakingscamera's en het alarmsysteem uit en laden 30.000 flessen rode wijn uit 2023 in 2 vrachtwagens, waaronder 10.000 flessen van de exclusieve Solaia. De geschatte schade bedraagt 5 miljoen euro. De Verenigde Staten stellen nieuwe sancties in tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens een verklaring die persbureau Reuters heeft ingezien, worden transacties met het hof verboden, worden middelen afgesneden en wordt het vermogen van het ICC om te functioneren beperkt. De curatoren van het failliete Axel verkopen de fietsmerken Batavus, Koga en Babu aan Dutech. Naast de merkrechten neemt de nieuwe eigenaar ook het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel over. De 3 merken maken zo een doorstart. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met nog losse buien. En tot zover het nieuws.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar Arrow.nl. Want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock. De nummer 1 in Classic Rock.

jouw favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Arrow Classic Rock.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger, volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
4: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rock classics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Arrow Classic Rock.

0: Classic rock, solid as a rock. Arrow Classic Rock, het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, dit is het nieuws. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden, nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Zorgminister Hermans bood tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis van Den Bosch excuses aan Q-koortspatiënten, 20 jaar na het begin van de epidemie. Tienduizenden mensen in Noord-Brabant raakten destijds besmet via geitenboerderijen. Nog altijd zijn 2000 mensen chronisch ziek. De excuses richten zich niet op de epidemie zelf, maar op het ontbreken van een adequaat sociaal vangnet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve builijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later in de nacht wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis.

0: Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
4: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rock classics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een avontuurlijk weekend weg voor twee personen met een nieuwe Jeep. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock app.

0: let you know. You want to my kind.
1: Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock app.

Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Dit jaar voor de 29e keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rock classics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Arrow Classic Rock. Jouw leven. Jouw

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, dit is het nieuws. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden, nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2. Hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers. Een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl. Want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock. De nummer 1 in Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Jouw favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: Seasons of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
16: Stel je eens voor, een wereld zonder classic rock. Zonder classic rock. Daar moet je toch niet aan denken, Arrow.

0: luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, dit is het nieuws. Vlaams belangpoliticus Filip de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemee met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield 2 bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Sefcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. De nieuwe Jeep Avenger, volledig elektrisch e-hybrid en 4xe. Vanaf €32.995.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Ho, alle wasfanaten, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
15: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
16: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
17: Honda, the power of dreams.
18: Arrow Classic Rock. This-

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja,
8: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers. Praxis.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Aero Classic Rock.

0: De beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, dit is het nieuws. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na twee dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende vier jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurens van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En tot zover het nieuws.
0: Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2, hun grootste rockhits in een fantastische ambiance. De allerbeste rockzingers, een ijzersterke band en de Symphonic Rock Orchestra. Wil jij naar het unieke concert? Ga dan naar arrow.nl, want daar maak je kans op de laatste tickets. Arrow Classic Rock, de nummer 1 in Classic Rock.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonduurs bijbol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Dit jaar voor de 29e keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rock classics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder tickets voor de Legends of Rock Tribute Tour. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Arrow Classic Rock. We will rock. Arrow Classic Rock.

0: Dit jaar voor de 29ste keer. De Arrow Classic Rock 500. De enige echte en unieke classic en modern rocklijst van Nederland wordt samengesteld door de luisteraars van Arrow Classic Rock. Wat zijn jouw favoriete rockclassics? Geef ze door en maak kans op mooie prijzen. Waaronder een schitterende gitaar van Taylor Guitars. Doe mee. Op arrow.nl vind je alle info.
1: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

0: non-stop de beste classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, dit is het nieuws. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. De Omaanse Fly Dubai co-piloot Hammam al-Hammami wilde zijn vliegtuig laten crashen op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv om zoveel mogelijk mensen te doden. Volgens het OM van de VAE verkende hij het doelwit 2 maal vooraf en viel hij tijdens de vlucht de piloot met een bijl aan. Bemanningsleden en passagiers overmeesterden hem en het toestel landde veilig. Het weer dan. Vannacht trekken nog enkele losse buien over het land, vooral over het noorden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. Temperaturen dalen tot 8 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapping Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapping Dagstein.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, dit is het nieuws. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september... tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. De nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde zit vannacht naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Twee bussen zijn vrijdagavond vertrokken vanuit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog onduidelijk of er vannacht opnieuw mensen buiten moeten slapen op het terrein. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af, met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: Classic Rock. Jouw leven, jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, dit is het nieuws. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. De nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde zit vannacht naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Twee bussen zijn vrijdagavond vertrokken vanuit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog onduidelijk of er vannacht opnieuw mensen buiten moeten slapen op het terrein. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, dit is het nieuws. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. De nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde zit vannacht naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. 2 bussen zijn vrijdagavond vertrokken vanuit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog onduidelijk of er vannacht opnieuw mensen buiten moeten slapen op het terrein. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.